Malt ke utstaling. En wat dat hij wie nu al zo veel je hier, nee? En weet je, ik had me mal met je danken gemerkt. Van wanneer zijn de mensen op de glas dat een maaltje nog uitgestald moet? Era uitgestald worden kon, era uitgestald worden zal. De geschicht van een maaltje in de uitstaling wil dat mal aanvangen. Van de eerste dag hier je vijf uitstalingen in Landwirtschaftsuitstalling in viele Länder ganz selbstverständlich dutau. Zechters präsentiere dort ihre stromste Mal.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm betrachtet wir mehrere Beispiele von gläubigen Menschen im Alten Testament und noch im Neuen Testament, wo er durch große Zufall gingen, aber wir siegreich bestanden bleiben durch den wahrhaftigen Glauben, den sie hatten an Gott. Von der, wo wir seinen, dort wie eine große Schar von Zeugen Ramans haben, die uns betrachten, wo wir uns verholen und uns Wandel und uns christliches Leben. Ich lade ihn nu weiter an, nur das Programm zu hören, um zu sehen, wo die Bibel uns von der Wada lehrt von, wo wir können wachsen und teilnehmen an uns christliches Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort machst sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wada Matthew, die Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, ich hoffe, ihr habt eine Stelle gefunden in das Hebräerbuch, das 12. Kapitel. Weil dort ist, wo wir vandaag studieren worden, besonders die eerste twee Vers. Dit Wort ist dort praktisch in dit Buch. Wir fangen damit an in dat 11. Kapitel, wo dort redt davon, dat Christus ans betere genatte en abgave verbringt. En wir haben gesehen, dat dort durch den Glaube kommt. En de Glaube ist eine Wirklichkeit, dort ist nicht bloß so, dort wir van dreimen. Dat achtste kapitel wordt vaak in dat Glovis kapitel genaamd, en dat is zo. En dan is het ook zo dat dit twaalfde kapitel dat leef kapitel is. En wanneer dat zo is, en ik leef dat is, dan word ik dat dertiende kapitel, dat hopening kapitel, in de Bijbel nana. En zo, vriend, komen we naar dat twaalfde kapitel, en dat is ongeveer zo als dit en je deelt, de eerste twee vers. Dat christliche Rane spelstreet. En dan hebben we in de derde, bij 14e vers, de christen er spelstreet, een andere street. En dan van de 15e, bij het eind van dit kapitel, is de zesde je voorteken. En dat is de je voor van afzaaien. Nu, dit eerste is een interessante zorg in de eerste twee vers. En ik wil die lezen, Hebreeën 12 kapitel, eerste twee vers. Also nu ook wie, zentemol wie zo'n grote walk van zeg, ram ons ha, wel wie alles wat ons hinget, ons ied laaien, en die zin die ons zo aanhangt, en aanhoulen en rane en den spelstreet, die ver ons gezaad is, en dem dat we Jezus hem oog houden, die de aanvanger en voordig maken is, van ons geloven, die voor de vrede die ver aan gestalt weer, dat je iets uithield, en acht die schoond als nust, en haf zich hand gezet, te rechte ziet van God zijn troon. Ik wil nu haar dat we deze twee fasen goed betekken. Die zijn zeer wichtig, en we moeten verstaan van wem die reden en wat het zegt. Am Anfang van dit brief is die je voor beschreven van verbieglappen. Dat heet dat wie beide gelegenheid te verbieleppen die de Heer ons heeft, om aan te nemen en om te wassen, dat heet de waarheid bloos heren, over donnerst met donen. Nu, hier in dit laatste poort, reed hij te zonen die zich bekeerd ha, en dan over nust donen, om in den geloven en in ons christelijk leven te wassen. Hij vermoont ons dat we met de zaak verwaarts gaan, niet tevreden zijn bloos geraad te zijn. Door is een kroon, die we gewinnen kennen wanneer we verwaarts gaan met de Heer en zijn woord. Hij redt ervan als wanneer we in een spelstreet rennen, en we zullen niet stilstaan, we zullen om rennen blijven. Maar zo dat een van de geraadste gevoren in het christelijke leven is niet verwaarts gaan, bloos daarbij blijven, waar we zijn, niet wassen en geloven. Ik was op in hoge noorden in Canada, waar dat in winter zeer, zeer koud wordt. En daar is dan zeer grote gevoel, want een woer is en wat trouble is, en een boete en een koud is, dat een niet omgaan blijft, wie's een schleperig wordt. Mensen die in snee en

Kirkwe. Bloß nisch doene an se Verwandtschaft met dem Herr verwots te brengen. En mi as so dat as veel oie nisch met ans christliches Leben te doene, als bloß verbiegelappe. O, mine Freund, ik wens mi so, wann ik junt dit kon op m'n hart leie. Dat verwots goene am christliches Leben, es aber nicht automatisch, Freund, dat nimmt Iva. Dat meint da bi zanne met de zaag. Dat meint en God zijn woord te zanne, dag voor dag. Dat neemt en handjewe to dem Herr. Mijn predje vriend vertaalde een geschicht van een oude veehoord, die in een verzameling weer. En na alle vroeg hadden zeichnis gegeeft. En had je gezegd dat de Herr had haar koffel 20 jaar terug opgeveld. En daar weer nischt meer en dat koffel in een gerand, en weer ook nischt teruggerand. De oude veehoord had dan gezegd dat am zo weer, dat daar al alle hand verwarm en dat koffel weer. Predje McGee zegt dat is een beetje zo als het met veel Christen is, en dat is zo schoon. Wils de Heer heeft ons alles gegeven, dat ons veelt om geloven te wassen. En zo wordt ons hier vermoond, dat we ons opmaken om zijn verwaarts te gaan en om geloven leven aan de Heer deine. Zij nu dat hij aanvangt met dat woord al zo. Waarom dat? Dat is waar, dat is een klein woord, dat wordt verder gezegd als worden en dat wat hij nu zei wel, toepelt zo als liem. Also nu ook wie, zendt hem al wie zo'n grote wald van zeigram ans haar, voor veel jaren, wie mij emma zo dat die zeig die ram ans wieren, wieren die door zouten en ans leven beobachten deden, während wie aan den christelijke spelstreet randen. En dat kan in eenem zin dan ook zo zijn. Oba, door es, je leef ik, een diepere mening als dat. En ik word daar nu ook nog van reden. Ober eerst wil ik een geschicht vertalen als een bijspel. En dat is een beetje zo als een je dit poort en een schrift aanzien. Door wie een jonge man en een hechere leer aanstalt, die hieren wil voetbal spelen. En wie door emmer reed te spelen. Aber hij weet niet goed genoeg dat de leider am spelen leidt. De jonge man zijn voor dat hij eenmaal naar de show zijn te bezieken. En de andere worden dan zijn dat de mannen zijn zin arm en arm toepjengen boeten. Een dag kreeg de leider nog recht dat de jonge man zijn voor de gestorven weer. En zo weer dat zijn opgave de jonge man dat weten te laten. Na de jong weer naar huis gereisd voor dat begrafenis en weer dan ook teruggekomen aan een stoot. Als hij dat nächste mal bal speelde, prachtig de jonge man dem leider of hij hem niet would een beetje spelen laten. De leider had zo gedacht dat hij dat voor een stoot doen would. Aber de jonge man had zo ivrig gespeeld, beter als de baaste in de groep. De leider had hem de tijd even spelen laten en had hem dan nog her gevraagd hoe dat kwam dat hij zo bijzonders gespeeld had. De jong had gezegd dat dat weer dat eerste maal dat zijn vader hem had spelen zijn, wie zijn vader weer blindje was. Dit wordt een goed bijspel zijn. Wanneer dat zo weer, dat zo'n die daar in de banken zetten en beobachten hoe we ons leven uitspelen, ober mij is zo dat door een diepere mening is. Dit zij zijn niet die door aan de banken zetten en toetchecken. Oh nee. Dat zijn die van den hij door aan dat elfde kapitel reed. En wie zijn eindelijk zo'n die aan de banken zetten. En checken dat toe hoe die aan den spelstreet gerand ha en ook nog doen. Wie zijn zonen die aan dat elfde kapitel obacht geven op hoe die am Oude Testament am geloven leefde en verschillende ervoren deden en hoeveel er leven han geven als martier zo goa. Die zijn nu voor ons een bijspel, zodat wie die zaak nu opnemen en verwoord schoenen en ons geloven. En zo als ik al gezegd

Wan wie verwaarts gone en ons geloven, dan waar wie ook verwaarts gone en ons dienst voor ons Heer Jezus Christus. Zonen die veel uithouden moesten, deden dat om geloven en God. En die zijn nu een godet bijspel voor ons, dat wie nu ook niet stelstonen en ons zuslijk het leven, leven dat wie verwaarts gone. Daar weer zonen die dagen geloven allerhand grootet en bijzonder deden, en die weer helden. En dan weer door zonen die een leven wordt doodgemaakt, en dat weer ook hem geloven. Wie zij lieden deden, wij in er geloven, en die weer ook helden, zeg maar. Die weer alle, zeg to ons. Wie doen den beobachten, oder had den wens beobacht, als hij dacht dat elfde kapitel beschreven weer. En een kon dacht dat alle testament gone, en nog zeer veel meer erwenen, die krijgt zo en zij zijn to ons. Dat is wat aan Paulus zegt, dat die dingen die voor hier geschreven werden, werden voor onze vermoning geschreven. De Hebreeën schreven hier zegt ons, dat aan de tijd niet erlauben wordt van allem te schrijven. Jo, dat werden zeer veel. Die donen to ons zeggen, en donen ons moed te spreken, aan te houden en geloven. Ja, en geloven verwaarts te gaan.

Dat christelijke leven is vergelijkt met een spelstreet, zoals dat in Griechische tijden gedaan wordt. Christus is de weg naar God, en de lijn den weg zijn wie Christen, zoals soldaten in eenem zijn, wie zullen vast stonen, en als die levende zullen we wandelen en geloven, en zoals een am spelstreet zullen we ranen. En vriend, eind van deze dag waar we vliegen. Halleluja. Dat wordt in de uitrekking zijn. We worden door de hemels vliegen en een ogenblik naar dat nieuwe Jeruzalem. Wonderschijn het dat ver ons is. Nu, ons is hier gezegd dat we met een grote wolk van zee omringd zijn. Wel wie? Hij zegt dan, wel wie alles wat ons hangt, ons ziet leien. Een evenzatung zegt dat we alle gewicht zullen ons ziet leien. Dit is niet zoveel naar je voorvermoning, leven is dat een drief. Wel wie alles wat ons hangt, ons ziet leien, en de zin die ons zo aanhangt, en aanhouden en ranen, en den spelstreet die ver ons gezaad is. Nu is het per door, dat in een stede dat we nu toetje we andere gerand ha, nu zullen we zelfs in den spelstreet nemen. Wel we dat doen, dat de Heer voor ons te doen heeft, en doet wat het mag zijn. Wel we nu zo leven, dat het een eer wordt zijn, tot de Heer Jezus Christus, dem we als Heiland en Heer onerkennen. Dan we leven en aan, en al ons bewegen in deze wereld is en aan, hij is die ons odem geeft, en alles dat ons veelt voor hem zo te leven, als hem dat wordt om je vallen zijn. Zie maar, ik zei hem aanvang dat er veel Christen zijn, die niet weer in het christelijke leven zijn, als ze dan weer als ze zich bekeerden. En wat schoot is, is dat er schijnt zeer veel zonne Christen zijn, die niemals verwaarts kunnen in het christelijke leven. En ik weet niet of de schuld met de einzelne Christen is, en dat kan wel eens zijn, oder of dat am eng ook nog kan wat te doen had door met dat God zijn woord niet klaar en duidelijk gepredigd en ongerecht wordt. Vielleicht had hij beide schuld. Wie's Christen kunnen was ze hem geloven, wanneer ze zelfs worden en God zijn woord lezen en studeren en dat voor zichzelf aannemen. Dat zegt hier dat we twee dingen doen zullen. Eind is dat we alles wat ons hangt ons ziet leien. En dan tweedens ook de zin die ons zo aanhangt. Nu, God heeft ons van de zin geraad. Hij heeft ons in dat himmelische en dan gezaad, eindelijk in dat allerheiligste. Hij heeft ons dem Heilige Geest gegeeft. Jo, en dan in ons wandelen, vol wie eremol haan, wie stolperen en voorkendo wie ramwandelen zoals verlorene in diestere. Wat is door aanrecht met dat christelijke leven? Dat heet, hoe wordt dat in deze tijd uitgeleefd? Ik kom dan terug naar wat ik zo voor kan zei. Die probleem is dat we niet verwoords kunnen in ons christelijke leven met hem Heer. Ik ken een aantal mensen die zich bekeerd hebben en die geven dan ook zeichnis dat ze zich bekeerd hebben, maar dat is zo wit als het jeet. Vielleicht is dat ook zo dat we voor kunnen zo denken dat wanneer we ons bekeerd hebben, dan zijn we zeker om hemel te komen en dat dat alles is dat eindelijk wichtig is. Maar mijn vriend, dat is niet alles dat wichtig is. Bekeerde is een aanvang van een leven dat immer hechter en geloven zal zijn. We zullen God zijn woord studeren, dat is wat wichtig is, en dat wordt ons helpen van die zin weg te blijven die ons ego plagen wil. Dat is een beetje zo, als dat merkst je, dat in de nacht uit een bad valt en hiel. Die mutter kwam naar haar en vroeg haar waarom ze uitje vallen weer. En ze had gezegd dat haar zo weer, dat ze te dicht aan een kant gelegen had. En dat is een van de problemen die nu in christentum is. Dat is waarom Christen zo voor kan stolperen en vallen in het christelijke leven. Die blijven te dicht bij waar ze aanvangen. Die zijn niet verwaarts gegaan in een wandel met de Heer. Er zijn veel dingen die in zichzelf niet aanrecht zijn.
over die kennen en hingen zijn, en wanneer die en hingen zijn, dan moet we die aan zied laaien. Wil ze aan strik houden en aan wandelen met hem her. Er zijn veel dingen en aan leven die niet aanreikt zijn en zichzelf. Over die kennen en hingen zijn. Denk hem al een beet, hoe dat wordt zijn, want door twee of drie mannen en een spelstreet randen, en een van die had een grote, zware everak aan. Wat was te aan zeien? Nou, schmied hem everak aan zied, wanneer je wanneer west. Paulus zei tot de Korinther, dat het christelijke leven een beet zo is als een spelstreet van ranen. En hij zei tot de Korinther dat ze zo ranen zullen, dat ze den priest je wanneer kunnen. De jonge vrouw had er predje gevraagd of dat een dood weer, wanneer ze nog den dans jink. Hij had te haar gezegd dat, jo, zeg je, wanneer ze niet je wanneer wil. En dat is zo als het is, vriend. Wem wist u tevreden stalen? Die zelfst? Oder dem Herr Jezus? Dat schijnt zo, dat volken weten de weltmensen zeer goed wat een Christ doen kan en niet doen zal. Ober mij is volken zo, dat een van onze problemen is, dat we zoveel met de welt metmaken willen als mogelijk, ohne dat we onze zeligheid verlieren. Nu, ik weet, wanneer we werkelijk betiert zijn, dan is onze zeligheid verzekerd. Ober wat? Ik zei bloos om hemel komen, is niet alles wat er is voor mensheid. Ober zoals ik zei, door zijn zonen, die proeven met zoveel weg te komen, als ze af en kennen, wanneer het met weltliche zaken te doen heeft, ohne dat de Heer aan toezeer strofe wordt. Mij is zo zoon als bloos zeer, zeer schoot. Zo'n ideeën zullen ons niemals aankomen. En dan reed hij ook van de zin die ons zo aanhangt. En wat is de zin? Nou, wat heeft hij rood van je reed? En dat vierde kapitel. Jo, de geloven. De zin die ons zo aanhangt, is ungeloven. Over wat is ungeloven? Dat is God zijn woord niet waarnemen voor wat dat is. God zijn woord. Ober zei mij, hoe kanst du een geloven ha en God zijn woord, wanneer du nicht weetst wat het zegt? En hoe kanst du weten wat God zijn woord zegt, wanneer du nicht door benen lezen en studeren deest? God zijn woord is onze geestelijke noring, en we kennen nicht walsen en ons zusselig het leven, wanneer we nicht God zijn woord lezen en studeren. Vriend, dat is zeer wichtig. Dit zij, die ram ons zendt, Dona ans moot toespreken. De dona nicht bloos toechecken hoe we leven. Oh nee. De dona to ans zeggen. Obram zeigte die en mij, verwots hem geloven. Moses zeigte die en mij, verwots hem geloven. Daniel staat to ans zeigte die en te mij, verwots hem geloven. En zo dona de ver ans hem geloven gewandeld hebben, ans ansparnen, dat we verwaarts kunnen zullen met ons geloven. Die hadden ervoren dat het schaft om geloven te wandelen. Nu is het onze opgave een bijspel te zijn voor zonen die na ons komen worden, onze kinderen en grootkinderen enzovoort. Ik wil een beetje wat meer zeggen van dat afleiden dat ons hangt en ons christelijk het leven. Ik heb al gezegd dat er zonen zaken zijn en dat christelijk het leven dat niet aanreikt zijn en zichzelf. En daar zijn eindelijk veel zo'n dingen. Daar zijn nu gemeenten die er lieden verbieden gewassen te doen dat zij aanzien als ze zijn. Die hadden zeer strenge regel die de lieden beobachten zullen. En je haar regel dat met voortje te doen ha. Ik meen nu niet den te kritiseren over een veel van zo'n toeval is de betoning op zo'n gelijkt over de mensen en de tjoeke banken weten niet wat God zijn woord te zeggen heeft. En dat is zo schoon. Wils de heilige geest woord en een christ zijn leven God zijn woord op een boere wandert en een verzameling je predigten en je recht wordt. Dat is interessant hoe ons vriend, de dievel, ergend wat doen wordt ons van God zijn woord weg te houden. En dat is schuld, hoe vaak aan dat je linkt.
Dat brengt mij dan waarden naar wat ik al betoond ha. Wat is de zin die aan zo aanhangt? Nou ja, dat is de angloven. Daar is geen zin. Zo euch als angloven. En dat heeft je dan met God zijn woord te doen. Dat we angloven dat de Israëlieten voor 40 jaar plagen deed als ze daar in de wildnisram wandelden. Die hadden kunt aan een paar werk van dan als ze Egypte verlieten en dat versprochene land en dan gaan. Maar wil ze God niet leefde, als hij zei dat hij al er fijn wordt wegjagen, veraan. Ze leefde dat niet. Ze leefde God niet als hij zei dat hij met aan wordt zijn en wordt aanrekkelijk zegenen. Want ze bloos worden gehoorzaam zijn, toe aan in zijn woord. Maar nee, alles wat zij zagen, werden die riezen in dat land. Ik wonder manchmal, hoeveel zegens wie verlieren, wils wie dem Heer niet gehoorzaam zijn. Daar is zes nust, dat een Christ terughouden wordt in zijn christelijke leven, zoals angeloven. Dat is zo als van een mens wordt proeven in een spelstreet te gewinnen, wanneer hij een zaak meel op een pukkel droeg, en dem waag proeft te ranen. Wie wordt er zei, zo'n wordt er zinnig zijn, en dat word ik, jo. En dag, dat is wat we manchmal doen, voor de proeven. En ik moet ook toestonen, dat er tijden zijn geweest in mijn leven, wanneer ik eindelijk zo proef te arbeiden in mijn christelijke leven, en dat het mij teruggeholen heeft. Meer als ergens als woord. Ja, dit is een zeer wichtig poort en God zijn woord. Neemt dat te hoort, bitte. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte ondag van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Podjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

zijn. Ze dit zijn wat roetsels wat voor mij zeer meningsvol geweest zijn, en ik hoop dat die voor jullie ook kan behoudelijk zijn. Zo nog eenmaal dat eerst het, ik ben verantwoordelijk voor mijzelf, zo wanneer ik voor hem gerecht kom, ik kan geen anderen de schuld geven als mijzelf voor de werken en de wereld wat ik aangegonnen heb. Ten tweede, waarom de oorzaak waarom ik wat doe, is graag zo wichtig als dat roet wat ik doe. Dat derde, wir haben viel Kraft dabei, so wie man sehr abhossen, der wird, was wir brücken tun. Und auch krieg so, an so Wochen reden einmal Lüder aus, was an so wird tun. So wie man so gut als möglich streben tun, dass an so wird und an so Wochen stemmen und abhossen tun. Dort ist alles dann für von dir. Dankeschön für Hörchen.

Ook vandaag zo ovens, kom poot er waar aan de jet. Du jet, zeg mol, het heb al 20 kilometer opgeweiteld. Eit nog maar 17,5. Dit moet jet gans treurig. Hoi weer, meest er maar beter als poot er. Doordat dat hoi de eldste thuis weer. Hoi hoi al veel mooier moest leren en leven. En zag ook dat bij hem alles veel beter kloppen doet. Poot er broek niet zoveel helpen. Dat het verstond ook niet zoveel. Dat moet je het gewoon schon stalt. En nu zag hij hoi verloor, je een poeta. Dat moet hem gans treurig. Gans aantevreden dient hij van doos ovens de kanientes verder. Als poeta was je voor weer, je een toe en zijn je danken, doop verzonken en dacht plus, verdoe hij dat het uit hem dag voorbij holen kon. Zijn paarde zag dat. Eerens wordt met ons jeden zijn ordening, dat is zo treurig. Zo oven zijn de paar nog bij, ver om wat jeden te stoelen, en zegt, jed wordt los. Noord, jed uit zo dat eerens wordt niet zijn ordening. Pa wordt zo, een poeta hebben we beiden kilometer stalen. Jeder dag heeft poeta een paar kilometer moois uit opgeweiteld. En ik kon hem niet aanholen. Aber jed, jeet voor, je bent toch zo'n goede vriend. En nu jorg je hun, je honden, bloos weer in deze kilometer. Du weetst u, dit is wat gewoon slecht is voor God. De pa holt zijn Bibel uit en leest hem een vers weer uit een Filipperbrief. Nur stoot en strijdzucht, zonder en doemut onder dem anderen zal we herrscher achten als ons zelfs. Het lezen een paar in ver. Jodet verstond je toch goed. Aber een gedanke, wie hij gans woonders wens, hij moest bloos denken aan de kilometers, hij kon niet moed horsen wat zijn paar hem hier verlees. Hij wist het zo heel goed, dat het afjenstig weer, wat hij weer, en dat het gewoon niet goed weer. Aber hij wil zo jaren gewennen bij de kilometers.

op een dag kwam Poeta al voet zijn morgens en zei: "Du, het voor jezelf zo ovens nog eenmaal om een dorp. Het heb nog 5 kilometer opgeweiteld." Dit oorde hem jeet nog veel dollar. Hij had ook van dood om ganse dag gaan slaas te lonen. Nee, we zullen plus worden dat hij ook van 5 kilometer trees. Zo ovens lag hij een badendag bloes onder de kilometers. Hij had ook tonne last met zijn eerste te spelen. Hij dacht bloes, we hij Poeta voorbij holen kon. Daar kwam hem neer, zei de gedanke. Jo, ze wordt hij dat doen. Hij wordt maar tijdig opstonden, waar nog alle sluipen, en dan wordt hij wiet voor met zijn rood. Wat de andere opstonden, had hij zijn kilometers al boven. Ze wordt het dan, jo, dit wil je, zei de gedanke. Om nächstens morgens waait het op als nog schema weer. En dan voer hij eerst om een dorp. Nee, dacht hij, wenn mijn pa nu op ons opsteed. Nee, hier om een dorp wordt niet voor. Het wordt allemaal in de wild voor. En als hij op een wild weer, dan zag hij de waas de kruidzies is door. En de jent ook naar de zijde nog. Jo, hij wordt nu maar links voor. En door de lijnt. Door je een grote was, en door weer goed bevoren, door wie hij niet zo alleen. Hij voel, en de zon steeds al immer hesje, het wordt immer warmer. En hij voel immer pinja, hij voelde vele kilometers voren. De wind die schuif hem ook zo schoon van henje, dan werd het pedalen niet zo zwaar. En nu voel hij en zag gans wie het verre, door zijn dorp. Jo, dacht hij. Dit wordt de nummer 1 zijn, en vandoor voor hij dan der schee bidden in de huis. Tot is dan een konisch wiet, en dan heb ik een 5 kilometer opgeweteld.

Hoi voe, aber dat we toch gewoon schoon wietbatter darp. Dat houdt dus van wieden niet zo wiet uit te zijn, ja. En nu voe hij en voe. Hij wordt al immer mooi dan am daar zo schendlich. Van bedisse woer met wader, voeren. En dan nog nu wo de zon al zo erschien. En als hij bij dat darp bijkom, wist hij gewoon niet neem als dit ook werkelijk nummer eind weer. Daar zag hij ook al een ölen onkel hem goede oor bij de. Hij voer bij dem onkel bij en vroeg, is dit je nummer eind? De onkel zie daar met grote ogen aan en zegt, aber jong, dit is toch niet nummer 1. Dit is het daar nummer 14. Nummer 14? Dan zie je het naar de gans valse zijde voor, zei de heer nu treurig. Hij wank schwend aan en voetred. Aber nu moest je hij dat ganse eind jen wind voor. En hij voer en voer en de zon die speelde hem op een kop. Hij wordt al gans flotterig zo schrijdelijk honger daar en daar dan. Hij dacht nu al niet aan een kalamoiters. Hij dacht plus we komen uit Pienis naar huis. En hij pedaalt uit alle kracht. Hij wist nu op veel steden al gewoon is. Als hij er nu links in de reis moest voeren, gaan we hij zo diep en gedanken wezen dat hij gewoon niet zo opgepost had. En nu voer hij en voer.

deutlich Sache von Wieden er darb. Nu frede sich so so er, en aus seine Hüs kom, wie de Glock al 2 no middag. En seine Eltern de Sochter amokal alle weint, de wir al ganz abrecht, wo es an Siedplüsse bleven. Aus seine Hüs kom, tiet er ab sin Klamotters Thaler en sag, hoi wir van do 2 Tagen dich Klamotter hervor. Ja, dit weer zo erg veel. En daarmee had hij ook poeten wiet overhoeld. Maar dat mag hem nu ook niet meer geleidelijk. Hij dacht nu bloos dat hij hongerig weer en dorstig. Nee, die klomotjes, die waren nu niet meer wistig.

Witte Tina, en zo is dat voorkant en leven. Want we zo schijnt is deen te bloes, wat hij wie het eerste en het beste zijn, dat we gans vergeten onze vriend. En zo is de Paul verlees uit de Bibel, wie zullen de anderen heerscher achten als ons zelfs, en is ermee geloven wie moeten het beste zijn.

Dat Tjenja-programma van Radio Zegenswelle gaat vandaag nu te eng. Aan microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein musst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

Hallo Tinja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

nach Emma de Salvia. Aber erst war ich in Psalm 119, Verses 89 bis 91 lese. Hier sagt dort es dort. Dein Wort, o Herr, ist ewig, dort steht fast im Himmel. Ab die können wir uns immer in immer wahrer verlute. Du hast dich jed hergestellt in de blüft stone. Durch deine Ordnung steht alles, was du geschaffen hast, bad von dir den Dach, wenn's alles mit die deine. Nach Emma de Salvia. Andreas konnte nicht verstehen, warum dort so aus dit muss rumkommen. Warum muss seine Papa so hastig von dieser Welt genommen worden? Warum muss er sterben? Seine Familie fehlte doch noch so neidig an ihm. Wo würden sie überhaupt vor dich worden ohne ihn? Andreas hat viele Frauen, aber nur wenig Antworten. Und nicht lang nur dort sieht seine Mama zu ihm, dass er Haus kostet bloß zu viel Geld. Sie würde dort nicht heilen können. Sie würde Mathe verscheipen, um was Billigeres zu finden. Und dort meint, dass ans Leben wird noch Dollar ändern. En wie worden Mathe ans dort schatje. En dat wordt nicht leeg zijn. Aber met Gott seine Hulp tja wie dat durchmerken. Am traatje weer nicht ein Ding, worop Andreas sich had reingemerkt. Hij dacht dat ze lang als ze kunnen in datzelfde dorp blijven en nur dezelfde schel gonen, kon zijn leven nach van ungefähr wieder gonen. Aber dit meint nu dat zij moesten nog een nieuwe dorp trekken waar mijn familie weer te man helpen. Dit meint ook dat zij moesten naar een nieuwe schel gaan en zij worden met een nieuwe vriend zitten. Al dit valt aan zij er schwer. De dag chime waar zij trekken deden en doormat chimen ook al die verandernissen waarvoor Andreas zich gegrild had. Ihre Zeug wie nach das einzige Ding, was nicht geändert hat. Und doch, sogar durchfallen sich dort so, als wenn die Menschen anders wären. Das scheint so, als wenn sie am aller Bejahmere deuten. Dort gelegt er auch nicht. Ein Tag in der Sonntagsschule frug sein Lehrer, im Gepäutasch, um den Farsch utwendig zu sein. Ich sehe de Haar in de Salvia aus erst einmal, sagt Andreas. Und das in Malachi, Kapitel 3, Vers 6. Emtje Peutasch frintelt. Wann dort auch so scheint, als wann die ganze Welt ewe Kopf gestaubt ist, Gott blüft einmal de Salvia. Hei ändert niemals. Hei läuft ans. En hij wordt immer bij ons zijn, kracht zo als hij met Abraham weer in al zijn wonderen, met Daniel in het levenslach en ook met Jona in grote vis. Met deze geschichte weer Andreas ook ganz bekend, aber nu ten eerste mal kan hij verstaan wat hij alle meinden. Hij kan nu zijn, zoals de mannen alle hadden, dat God wie immer bij hem en wordt hem ook niemals verloten. Op stelles bid hij te God. Dank zijn haar dat de immer bij ons beste was durch deze schwere tijd. Dank zijn dat de nog immer dezelfde God best als verheer, als papa nog hier weer. En help me in denk te huilen dat wann ook de ganze wereld ändert, du änderst niemals nicht. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Zijn er manchmal schwere tijden in dien leven? Was du moedeloos van verandernissen komen? De Bijbel geeft ons vele bijspels van mensen die door moesten leren op God te verloten door zeer schwere tijden. Ihre geschichten zijn bijspels voor ons. En God zorgt ook voor ons in al onze schwere tijden. Kracht zo als hij voor aan alle deed. En hij heeft ook versproken dat hij ons niemands wordt verloten, ook niemands im steek loten. Verloot die gans op aan, wens hij zorgt voor die. En ons verst hem uitwendig leren is in Malachi, kapitel 3, vers 6.
gezegd dat ze stet. Ik zie de haar en de zelfde als eerst emma. Nog eenmaal weiter zeggen. Ik zie de haar en de zelfde als eerst emma. En onze gedanke in deze geschicht is, God ändert niemals. Nog eenmaal, God ändert niemals.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreugd, want je wordt een extra zware hartje willen, nu de aandacht te vinden, iedere dag met Jezus.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: We hebben hier nu een Odlei-gezicht. En dat kleine boekje im Oude Testament, wat de hohe Lied Salomo's heiten dat, daar wordt zelden van gered. Vele mensen weten niet eenmaal dat het in de Bibel is of wo dat door is. Maar dat zijn koude reden en koude falschen benen. Im zweiten Kapitel, in de 15e falsch, daar sagt dat, fanget uns die Fixe, die kleinen Fixe, die die Weinberge verderben. Dit is een wertvoller Schatz, een wertvoller falsch, wat viele Menschen endlich gar nicht mehr weten, wo sie dem sollen bepulsen. Aber da wir nu gar nicht lang trägt ein älterer Mann, wat al 71 wir, der hat sich nu bekehrt in sein Oulet Alla. Und worum hat dort? Er hat immer in der Kirche gewonnen, von jung ab, dat hatten seine Eltern an gelehrt, dat wir an tunne Gewohnheit geworden, er kann de Schrift, er hat bloß niemals sich bekehrt und niemals nicht sich handgejeft, dann er fällt sich keinmal schuldig. Er dacht, er wäre so gut aus der Noba oder noch besser, er gab noch Geld zu der Arme, und er wäre ein sehr abbrecher Mann, so im Ewigen. En nu dat er oud is, kent met eenmaal een gastredner in ihre kerk. Dat is gewoon niet een bijzondere redner. Die kan gewoon niet zo goed reden als je een prediger. Over die red, dat is een gelijknis. En wie weet ons heiland, die red je ook vele dingen, dat is een gelijknis. Nu zegt de man, ik zie een liefhebber van de natuur. Wo God alles erschaffen heeft. Ik wil uit de vijl, oh, die interesseren mij zo. En daar waar ik wonen, daar zijn veel gebergen. En wanneer ik dan tijd heb, dan ga ik manchmal op de hoge bojen op. Dan neem ik me zo'n kikglas met, zo'n varenroer. Dan zie ik me daar waar een odler. Wat er zeer hoog vliegen dat. En die zijn zo hoog, die kan ik meest niet vingen. Die laten zo clean. Die voren daar dan zo majestätisch in een rond. En dan om een tijd lang, dan komt hij erop en dan zat hij zich daar ergens voor op een boom of op een steen. En het eerste wat de odler deed, dan bekijkt hij zichzelf. De kop die jet nog hingen. En hij kan dat speren, maar al die duizenden vaderkjes wat hij heeft. Want als een vaderkje niet krijgt en plaats is, dan strijkt hij zijn hals uit en hem schnovel, laat hij dat krijgelijk aan. En wanneer dat niet schaft, dan plekt dat uit en laat dat vallen. En dan dat er nu de andere ziet. Hij is zeer pinklich over zijn vaderen. Dat deed hij dat wanneer met hem zal nood komen dat hij voortrijdt is te opvliegen. Hij deed zich niet eerst verrijven. Dan zijn er over ältere odlers, oder wat kränklich zijn. Die vliegen niet zeer hoog. En wanneer die zich zaten, dan beobacht ik dat die ihre vader, die zijn zo roeg, die stonen alle in een hecht. Die feilt dat gewoon niet meer, dat die vader niet om plaats zijn. Dan zegt de predier, zo is het in ons geestelijke leven. Hoeveel van ons kunnen hoog vliegen in onze vrijheid, of hoeveel van ons zijn zo beloot en zo roeg hebben ons leven ingestald, dat we bloos ganz leeg hier moeten rondwandelen op deze eerd. Onze hemelse gezinnen, die blijven ongen, en zijn de irdische dingen zo wichtig. Daar zegt er nog hing eraan, Jacobus zegt, wer er weet Gode te doen en dat had niet, dem is dat zinde. En dan zag ik de prediger, zijn er vielleicht in deinem leven, wo zinden wat du hast, ungeloten, Sachen, die da ganz klein, dus kleine Fahrradjes sind, wat nicht ganz am Platz liggen, dat gript diesem oulen Mann so an, so haustig. Da sit hij zich met einmal, dat hij is als een kranker Odler, hij heeft ganz ungenappe Eerd in mijn Gefleeren. Dan merkt hij voort, vorig met die zaag, hij bekeert zich, en vraagt ook voorts naar de taufe. Nu zaagt hij in zijn oulen Ella, Nu kan ik nog eenmaal hoog vliegen. Nu weet ik waar ik gefeild heb. En waar die kleine vaas mij den Wienberg verdorven hebben, die kleine zinden. Ik dacht dat wir alle bloß so glückartig kon ik dat waag leven. Ik dacht dat wir nicht schlimm, ik wie so gut als de nächste. Ik zijn Ende geworden, ik kan mich nicht met Menschen meten. Nu heb ik de Freude, nu zijn ik froh am Herrn, nu sperr ik doch van mijn vaderen nicht recht liggen. Wel we an den Farsch denken, es sind die kleinen Fixe, die Weinberge verderben. En Paulus sagt in 1. Korinther 15, 33, lasset euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten. Und es ist wichtig, dass wir abhausen, dass wir durchstohnen und wachen, muss wir alle in unserem Glauben behoren, was am Ende Jesus Christus.
0: Nu hier wie in een geschicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.

De grote God van het de welte ontjech, dat du schoft hast, der stin olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem.

De leiwafvoerder in den Himmel haf ons de geleen het je boeren dit program van der waren uitgestrolen en ik mocht alle touwheren welkom heiten en ook wensen dat de haar einem jeden beim touwheren mocht zeenen.

Ik lees van jou twee verschillende vers als tags, den eerste uit Apostelgeschichte 2:36. So soll het ganze Huis Israel versicher weiten, dat Gott diesen Jesus, den je han kriezen loten, zu einen Herrn in Christus gemerkt. En dan uit Johannes 20:28.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zien bestand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma wieder uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons vader toe te heren. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moet begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met een Hauptgottesdienst en zo uwe klok 6. En nächstitten kan op 22 blauwen uurt.

En wanneer we aan brood beden, vrouw wie blus no dood, wordt wie van deel brokken. Vandaag te dag zijn we van God zien in nood afhängig. We beden aan brood en kraf voor een dag op eenmaal. We willen nu eerst een leidhaartje, als je met mijn boodschap wieder mag.

onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 705. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 705.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm betracht wie mehrere Beispiele von gläubigen Menschen im Alten Testament und noch im Neuen Testament, wo er durch große Zufall gingen, ob er siegreich bestanden bleiben durch den wahrhaftigen Glauben, den sie hatten an Gott. Von der, wo wir seinen, dort wie eine große Schar von Zeugen Romans haben, die uns betrachten, wo wir uns verholen und uns Wandel und uns christliche Leben. Ich lade ihn nun weiter an, nur das Programm zu hören, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wada lehrt von, wo wir können wachsen und teilnehmen an uns christliches Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort machst sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wada Matthew, der Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, ich hoffe, ihr habt eine Stelle gefunden in das Hebräerbuch, das 12. Kapitel. Weil dort ist, wo wir von da studieren wollen, besonders die ersten zwei Vers. Das Wort ist dort praktisch in dem Buch. Wir fangen damit an in das 11. Kapitel, wo dort redet davon, dass Christus uns bessere Genatte und Abgabe verbringt. Und wir haben gesehen, dass dort durch den Glaube kommt. Und der Glaube ist eine Wirklichkeit, dort ist nicht bloß so, dort wir von Träumen. Dort auf der Kapitel wird vorken dort Glaubens Kapitel genannt, und dort ist so. Und dann ist es auch so, dass der 12. Kapitel dort Leib Kapitel ist. Und wenn dort so ist, und ich lebe dort ist, dann wird ich dort 13. Kapitel dort Hoffnung Kapitel in der Bibel nennen. Und so, Freund, kommen wir nur dort 12. Kapitel, und dort ist ungefähr so, als das eingedeelt, die ersten zwei Vers. Dort christliche Rane Spielstreit. Und dann haben wir in der 3. bis 14. Vers die Christe er Spielstreit in andere Streit. Und dann von den 15. bis das Ende von dem Kapitel ist die Saste Gevorteken. Und dort ist die Gevor von Aufseher. Nun, das erste ist ein interessanter Satz in die ersten zwei Vers. En ik wil die lezen, Hebräer 12. Kapitel, eerste twee vers. Also nu ook wie, zentemol wie zo'n grote walg van zeg ram ons ha, wel wie alles wat ons hingert aan zied laaien, en die zin die ons zo aanhangt, en aanhoelen en ranen en den spelstreet, die ver ons gezaad is, en dem dat wie Jezus hem oog houden, die de aanvanger en voordig maken is, van ons geloven, die voor de vrede die verham gestalt weer, dat Christus uithield, en acht die schoond als nust, en haf zich aangezaad, to reich de zied van God zijn troon. Ik wil nu ha, dat we deze twee vers goed betekken. Die zijn zeer wichtig, en we moeten verstaan, van wem die reden, en wat het zegt. Am Anfang van des brief is die je voor beschreven, van verbieglappen. Dat heet, dat wie beide gelegenheden verbieleppen die de Heer ons geeft, om aan te nemen en om te wassen, dat heet de waarheid bloos heren, over donners met donen. Nu, hier in dit laatste poort, reed hij te zonen die zich bekeerd ha, en dan over nus donen, om in den geloven en in ons christelijk het leven te wassen. Hij vermoont ons dat we met de zaak verwaarts gaan, niet tevreden zijn bloos geraad te zijn. Door is een kroon, die we gewinnen kennen wanneer we verwaarts gaan met de Heer en zijn woord. Hij redt ervan als wanneer we in een spelstreet ranen, en we zullen niet stilstaan, we zullen om ranen blijven. Maar zo dat een van de geraadste gevoren in het christelijke leven is niet verwaarts gaan, bloos daarbij blijven, waar we zijn, niet wassen en geloven. Ik was op in hoge noorden in Canada, waar dat in winter zeer, zeer koud wordt. En daar is dan zeer grote gevoel, want een woord is en wat trouble is, en een boete en een koud is, dat een niet omgaan blijft, wils een hem sleperig wordt. Mensen die in snee en koud verloren zijn, zaten zich dan dol, wils aan kalt is, en dan slopen ze aan en vrieren dood. Dat passeert iedermaal door hem hoge noorden. Zonen die in zo'n laag zijn, moeten dan met Eva omgonen blijven, want niet dan vrieren ze dood. Mensen zeiden dat de leegste dood is dood vrieren, wils mensen aanslopen willen, en slepen ze ja. En die moeten dan jachten, niet en te slopen. En dat is ook de gevoel en Christen nu. Wanneer we niet verwoords kunnen met ons christelijke leven, bloos niet doen aan onze verwantschaft met de Heer verwoords te brengen. En mij is zo dat als veel oeien niet met ons christelijke leven te doen, als bloos voorbijlappen. O, mijn vriend, ik wens mij zo, wanneer ik jullie dit kan op mijn hart leiden. Dat verwoords kunnen en christelijke leven, is aber nicht automatisch, vriend, dat neemt Eva. Dat meint dabei zijn met de zaak. Dat meint en God zijn woord te zijn, dag voor dag. Dat neemt en handgeven to dem Heer. Mijn predje vriend vertaalde een geschicht van een oude veehoord, die in een verzameling weer. En na alle vroeg had een zeichnis gegeven. En had gezegd dat de Heer had een koffel 20 jaar terug opgeveld, en daar weer niet meer in dat koffel in den gerand, en weer ook niet teruggerand. De oude veehoord had dan gezegd dat am zo weer, dat daar al allerhand verwarm in dat koffel weer. Predje McGee zegt dat is een beetje zo als het met veel Christen is, en dat is zo schoon. Wils de Heer heeft ons alles gegeven, dat ons veelt om geloven te wassen. En zo wordt ons hier vermoond, dat we ons opmaken om zijn verwoords te gaan en om geloven leven aan de Heer dienen. Zij nu dat hij aanvangt met dat woord al zo. Waarom dat? Dat is waar, dat is een klein woord, dat wordt verder gezegd als woord en dat wat hij nu zei wel, toepelt zo als liem. Also nu ook wie, zijn te mol wie zo'n grote walch van zeigram ans haar. Voor veel jaren, wie mij immer zo dat die zeig die ram ans wieren, wieren die door zaten en ans leven beobachten deden, während wie aan den christelijke spelstreet randen. En dat kan in eenem zin dan ook zo zijn. Oba, door es, je leef ik, een diepere mening als dat. En ik word daar nu ook nog van reden. Maar eerst wil ik een geschicht vertellen als een bijspel. En dat is een beetje zo als een je dit poort en een schrift aanzien. Door wie een jonge man en een hechere leer aanstalt, die hieren wil voetbal spelen, en wie door immer reed te spelen, maar hij weet niet goed genoeg dat de leider aan spelen leidt. De jonge man zijn vader kwam eenmaal naar de school zijn zin te bezieken. En de andere worden dan zien dat de mannen zijn zin orm en orm toepjengen boeten. Een dag kreeg de leider noorrecht dat de jonge man zijn vader gestorven weer en zo weer dat zijn opgave de jonge man dat weten te laten. Na de jong weer naar huis gereisd voor dat begrafenis en weer daarna teruggekomen aan een stoot. Als hij dat nächste Mal bal speelde, prachte de jonge man dem leider of hij hem niet would een beetje spelen laten. De leider had zo gedacht dat hij dat voor een stoot doen would. Maar de jonge man had zo ivrig gespeeld, beter als de baaste in de groep. De leider had hem de tijd even spelen laten en had hem dan nog her gevraagd hoe dat kwam dat hij zo bijzonders gespeeld had. De jong had gezegd dat dat weer dat eerste maal dat zijn vader hem had spelen zijn, wie zijn vader weer blindje was. Dit wordt een goed bijspel zijn. Wanneer dat zo weer, dat zonen die daar in de banken zaten en beobachten hoe we ons leven uitspelen, over mij is zo dat daar een diepere mening is. Dit zij zijn niet die door aan de banken zetten en toetjekken. Oh nee. Dat zijn die van den hij door aan dat elfde kapitel reed. en wie zijn eindelijk zonen die aan de banken zetten. En check het dat toe, hoe die aan de spelstreet gerand ha, en ook nog donen. Wie zijn zonen die aan dat elfde kapitel obacht geven, op hoe die am Oude Testament am geloven leefde, en verschillende ervoren deden, en hoeveel er leven han geven als martier, zo goa. Die zijn nu voor ons een bijspel, zodat wij die zaak nu opnemen en verwoords kunnen en ons geloven. En zo als ik al gezegd heb, wanneer wij verwoords kunnen en ons geloven, dan worden wij ook verwoords kunnen en ons dienst voor ons Heer Jezus Christus. Zonen die veel uithouden moesten, deden dat om geloven en God. En die zijn nu een goede bijspel voor ons, dat wij nu ook niet stilstonden en ons zuslijk het leven dat wij verwoords kunnen. Door weer zonen die dergen geloven allerhand groter en bijzonder deden, en die weer helden. En dan weer door zonen die een leven wordt doodgemaakt, en dat wij ook hem geloven. Wil zij lieden deden wij in er geloven, en die weer ook helden, zeg maar. Die weer alle zeg to ons. Wie doen er den beobachten, oder had den mens beobacht, als zij dergen dat elfde kapitel beschreven weeren. En ene kundig dat Oude Testament gone en nog zeer veel meer erwenen, die krijgt zo en zij zijn toe ons. Dat is wat aan Paulus zegt, dat die dingen die voor haar geschreven werden, werden voor onze vermoning geschreven. De Hebreeën schreven hier zegt ons dat aan de tijd niet erlauben wordt van allem te schrijven. Jo, dat werden zeer veel. Die donen toe ons zeggen en donen ons moed toespreken om te houden en geloven. Ja, en geloven verwoords te gaan.

Natürlich lebe es für Jelik mit einem Spellstreit, so aus dort in griechische Tide gedone wird. Christus ist der Weich nur Gott, und allein den Weich sind wie Christe, so aus Soldote in einem Sinn, wie Seele Faust stone, und aus die Lebende, seel wie Wandle am Glaube, und so aus eine am Spellstreit, seel wie Rane. Und Freund, ein von diesen Tag, wo wir fliehen. Halleluja. Dort wordt in de Entrekking zinnen. Wie worden durch die Himmelsvliegen in een ogenblik, nur dat niet Jeruzalem. Wunderschön het dat ver ons is. Nu, ons is hier gezegd dat wie met een grote wolk van zee omringd zijn. Wel wie? Hij zegt dan, wel wie alles wat ons hingert, ons ziet leien. Een Evangelie zegt dat wie alle gewicht zullen ons ziet leien. Dit is niet zoveel na je voorvermoning, leven is dat een drief. Wel wie alles wat ons hingert ons ziet leien, en de zind die ons zo aanhangt, en aanhoulen en ranen, en den spelstreet die ver ons gezaad is. Nu is het bet door, dat in een steed dat wie nu toetje wie andere je rand ha, nu zeel wie, zelfs, en den spelstreet nennen. Wel wie dat doen, dat de Heer voor ons te doen heeft, en doet wat het mag zijn. Wel wie nu zo leven, dat het een eer wordt zijn, tot de Heer Jezus Christus, dem wie als Heiland en Heer onerkennen. Dan wie leven en aan, en al ons bewegen in deze wereld, is en aan, hij is die ons odem geeft, en alles dat ons veelt voor hem zo te leven, als arm dort wordt om je vallen zijn. Zie maar, ik zei in aanvang dat er veel Christen zijn, die niet weer in het christelijke leven zijn, als ze dan weer als ze zich bekeerden. En wat schoot is, is dat er schijnt zeer veel zo'n Christen zijn, die niemals ver wat kunnen in het christelijke leven. En ik weet niet of de schuld met de einzelne Christen is, en dat kan wel eens zijn, oder of dat am eng ook nog kan wat te doen had door met dat God zijn woord niet klaar en duidelijk gepredigd en ongerecht wordt. Vielleicht had hij beide schuld. Wie's Christen kunnen was ze hem geloven, want ze zelfs worden en God zijn woord lezen en studeren en dat voor zichzelf aannemen. Dat zegt hier dat we twee dingen doen zullen. Eén is dat we alles wat ons hingert ons ziet leien. En dan tweedens ook de zin die ons zo aanhangt. Nu, God heeft ons van de zin geraad. Hij heeft ons in dat himmelische en in je zaad, eindelijk in dat allerheiligste. Hij heeft ons dem Heilige Geest gegeeft. Jo, en dan in ons wandelen, vol wie eremol haan.

wie stolpre en voorken doe wie ram wandre zo als verlorene in die stru. Wat is door aanrecht met dat christelijke leven? Dat heet, hoe wordt dat in deze tijd uitgeleefd? Ik kom dan terug naar wat ik zo voorken zei. Die probleem is dat we niet verwoords kunnen in ons christelijke leven met hem Heer. Ik ken een aantal mensen die zich bekeerd hebben en die geven dan ook zeichnis dat ze zich bekeerd hebben, maar dat is zo wit als het jeet. Vielleicht is dat ook zo dat we voorken zo denken dat wanneer we ons bekeerd hebben, dan zijn we zeker om hemel te komen en dat dat alles is dat eindelijk wichtig is. Maar mijn vriend, dat is niet alles dat wichtig is. Bekeerde is een aanvang van een leven dat immer hechter en geloven zal zijn. We zullen God zijn woord studeren, dat is wat wichtig is, en dat wordt ons helpen van die zin weg te blijven die ons ego plagen wil. Dat is een beetje zo, als dat merkst je, dat in de nacht uit een bad valt en hiel. Die moeder kwam naar haar vroeg haar waarom ze uitje vallen weer. En ze had gezegd dat haar zo weer, dat ze te dicht aan een kant gelegen had. En dat is een van de problemen die nu in christentum is. Dat is waarom Christen zo voor kan stolperen en vallen in het christelijke leven. Die blijven te dicht bij waar ze aanvangen. Die zijn niet verwoord gegaan in hun wandel met de Heer. Er zijn veel dingen die in zichzelf niet aanrecht zijn. Over die kennen en hingenen zijn, en wanneer die en hingenen zijn, dan moeten we die aan zijde leiden. Wil ze aan streek houden en ons wandel met hem Heer. Er zijn veel dingen in ons leven die niet aanrecht zijn en zichzelf, over die kennen en hingen zijn. Denk hem al een beet, hoe dat wordt zijn, want door twee of drie mannen in een spelstreet randen en een van die had een grote, zware everak aan. Wat was te aan zeggen? Nou, schmied hem even ook aan zien, wanneer je wanneer wist. Paulus zei tot de Korinther dat het christelijke leven een beetje zo is als een spelstreet van ranen. En hij zei tot de Korinther dat ze zo ranen zullen, dat ze den priest je wanneer kunnen. De jonge vrouw had er predje gevraagd of dat een dood weer, wanneer ze nou den dans jink. Hij had te haar gezegd dat, jo, zeg je, wanneer ze niet je wanneer wil. En dat is zo als het is, vriend. Wem wist u tevreden stellen? Die zelfs? Of de Heer Jezus? Dat schijnt zo, dat volken weten de weltmensen zeer goed wat een Christ doen kan en niet doen zal. Op mij is volken zo, dat een van onze problemen is, dat we zoveel met de welt metmaken willen als mogelijk, zonder dat we onze zeligheid verliezen. Nu, ik weet, wanneer we werkelijk bekeerd zijn, dan is onze zeligheid verzekerd. Over waarde. Ik zei bloos om hemel komen, is niet alles wat er is voor mensheid. Over zoals ik zei, door zendzonen, die proeven met zoveel weg te komen, als ze af en kennen, wanneer het met weltelijke zaken te doen heeft, zonder dat de Heer aan toezeer stroven wordt. Maar zo zond is bloos zeer schuld. Zo'n ideeën zullen ons niemals aankomen. En dan reed hij ook van de zin die ons zo aanhangt. En wat is die zin? Nou, wat heeft hij rood van je reed in dat vierde kapitel? Jo, de geloven. De zin die ons zo aanhangt is ongeloven. Maar wat is ongeloven? Dat is God zijn woord niet waarnemen voor wat dat is. God zijn woord. Maar zei me, hoe kanst du een geloven ha en God zijn woord, wanneer du niet weet wat het zegt? En hoe kanst du weten wat God zijn woord zegt, wanneer du niet door binnen lezen en studeren deest? God zijn woord is onze geestelijke noring, en we kennen niet wat ze en ons christelijke leven, wanneer we niet God zijn woord lezen en studeren. Vriend, dat is zeer wichtig. Dit zij, die ram ons zendt, doen ons moed toespreken. Die doen niet bloos toechecken hoe we leven. Oh nee. Die doen to ons zeggen. Abraham zegt die en mij, verwoord zijn geloven. Mozes zegt die en mij, verwoord zijn geloven.
Daniel staat toe en zegt te die en te mij, verwaarts am geloven. En zo doen die verans am geloven je wandelt hebben, ons aansparnen, dat we verwaarts kunnen zullen met ons geloven. Die hadden ervoren dat het schaft am geloven te wandelen. Nu is het onze opgave een bijspel te zijn voor zonen die na ons komen worden. Onze tjingen en grootjingen en zo wieder. Ik wil een beetje wat meer zeggen van dat aflaaien dat ons hinget en ons christelijke leven. Ik heb al gezegd dat er zo'n zaken zijn en dat christelijke leven dat niet aanreikt zijn en zichzelf. En daar zijn eindelijk veel zo'n dingen. Daar zijn nu gemeenten die er jullie verbieden gewassen te doen dat zij aanzienen als ze zijn. Die hadden zeer strenge regel die lieden beobachten zullen. En je haar regel dat met voortingen te doen ha. Ik meen nu niet den te kritiseren, over een veel van zo'n toeval is de betoning op zo'n gelijkt, over de mensen en de tjoeke banken weten niet wat God zijn woord te zeggen heeft. En dat is zo schoon. Wils de heilige geest woord en een christ zijn leven, God zijn woord op een boren, wandert in een verzameling je predigten en je recht wordt. Dat is interessant, hoe ons vriend, de dievel, ergend wat doen wordt, ons van God zijn woord weg te houden. En dat is zo, hoe vaker aan dat je linkt. Dat brengt me dan waarden naar wat ik al betoond ha. Wat is de zin die ons zo aanhangt? Nou ja, dat is de ongeloven. Daar is geen zin. Zo euch als ongeloven. En dat heeft je dan met God zijn woord te doen. Dat we ongeloven dat de Israëlieten voor 40 jaar plagen deed als ze door in een wildnisram wandelden. Die hadden kunt aan een paar werk vandaan als ze Egypte verlieten en dat versproken land en dan gaan. Maar wil ze God niet leefden als ze zei dat hij al erfien wordt wegjagen, veraan. Ze leefden dat niet. Ze leefde God niet als hij zei dat hij met aan wordt zijn en wordt aanrekkelijk zegenen, want ze bloos worden gehoorzaam zijn, te arm in zijn woord. Maar nee, alles wat zij zagen, werden die riezen in dat land. Ik wonder manchmal, hoeveel zegens wie verlieren, wils wie dem Heer niet gehoorzaam zijn. Daar is zes nust, dat een christ terughouden wordt in zijn christelijke leven, zoals ongeloven. Dat is zo als van een mens wordt proeven in een spelstreet te gewinnen, wanneer hij een zaak meel op een pukkel droeg, en dem weich proef te ranen. Wie worden zeiers en wordt erzinnig zijn, en dat word ik, jo. En doch, dat is wat we manchmal doen, worden proeven. En ik moet ook toestonen, dat er tijden zijn geweest in mijn leven, wanneer ik eindelijk zo proef te arbeiden en mijn christelijke leven, en dat het mij teruggeholen heeft, meer als ergens als wordt. Ja, dit is een zeer wichtig poort, en God zijn woord. Neemt dat te hoort, bitte. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is 3.
1: Nu hier weer de korte ondag van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Podjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

het weer schone, warme augustdag. En de tiener vrede zich dat zij vrij hadden en niet naar school brugde. De vriend, Peter en Jit, die verbrachten zoja veel tijd op ihre reda. Ze hadden bed nu in de ferien een flitsenpoetreje. En nu voeren zij. En iedere vrije minuut voeren zij met ihre flitsenpoes. Zo joegen en een waard en voeren om een darp. Dat is een schoon. En want het waren mol niet zo schoon weer, dat mol reinerische dag weer, dan namen ze er reden met neem en een stoel en dan schroeven ze om den raam en smeerden de tijden fris aan. Alle tijd wat ze vrij hadden, die verbrachten ze door met. Door wat aan te schroeven en door nog wat beter te maken, ze willen de stroomste reden hebben en ganzen darp. De Peter had toch schoon, die had veel vrije tijd. Hij wil nämlich de jenste thuis. Jeder jen wil de älste van 15 jaar thuis en moest er ook veel helpen. Hij moest jeder dag, tweemaal de dag, kunnen groot zijn ze voor zijn kanientjes, de stoel van de kanientjes uitmesten en zijn maag nog helpen bij hem opwassen en bij zijn geschwister oppassen. Doordat had hij niet ganz zo veel tijd met de poeterom te voeren. Maar wanneer hij bloos tijd had, dan deed hij bij dat ook. Dat deed hij zo schoon. De jongens hadden bloos nog één wens. Ze hadden gehoord dat het al in vele steden gaf te vertuipen, kilometers talen voor een reda. Dat moest toch wat schoonheid zijn. Hoe konden ze zo wat bloos hertrieën? Dat ze dat ook kunnen aanbuien aan ihre flitsenpoes en dan kunnen ze immer zoenen wie we veel voeren weer. Eens zo ovens kwam Peter gans opgericht naar Jit eraan. Jit, Jit, hij werd gans uit de pust. Wat is de woord? En een lofte woord dat Maria zullen kilometerstalen geven. Van waar woordst u dat? Ons nobers, heen, die zei hij hadden te zoenen dat ze ze hadden opgeloden. Du echt vreemde. Wertlich? De jongens die konden de nacht meest niet slopen. Emma vader moest ze bloos denken, ook zou ik zonen voor de trieën. Niet dat de mensen al alle gekocht hadden wat zou komen. Ze stonden tijdig op en weer ook al half acht voor de lofte daar. Ook wanneer de lofte maar klok acht opmoek. Ze stonden een halve stond voor daar en als de vertuipers er kwam, weer ze het eerste. Als ze in de tunders komen, zagen ze door onder hem gloos lachen. Tiet, stop ze, poeter de Jit aan. Zijn het niet mal die? Nee, werkelijk. Ze hebben ons goed typen. Zo kaufte zich iedereen kilometerstalen, randen naar huis, zo boezig als ze konden, en bieden ze aan ihre reden. Van nu aan hadden ze me een gedanke, wer wieveel kilometers opwekelen deed. Zo ovens troffen ze zich ermer en zeiden, wie nu wieveel kilometers hadden.

ook van doogse ovens, kom poot en waar aan de jeet. Du jeet, zeg maar, het heb al 20 kilometer opgewetteld. Eit nog maar 17,5. Dit moet jeet gans treurig. Hoi weer, meest emma beter als poot daar. Doet is dat hoi de eldste thuis weer. Hoi hoi al veel mooier moest leren en leven. En zag ook dat bij hem alles veel beter kloppen doet. Poeter broek niet zoveel helpen, doet het verstand ook niet zoveel. Dat moet je het gewoon zo'n stalt. En nu zag hij hoi verloor, je en Poeter. Dat moet hem gewoon treurig. Gewoon aantevreden dient hij van doze ovens de kanientjes verder. Als Poeter was je voor weer, je en hij en zijn je danken, doop verzonken en dacht plus, wat doe ik dat het uit hem dag voorbij holen kon? Zijn paarden zegt dat. Eerens wordt met ons jeden zijn ordening. Dat is zo treurig. Zo oven zijn de paar nog bij. Verm wordt jeden stoelheid. En zegt, jeden wordt sluis. Noord. Jeden uit zei dat. Eerens wordt niet zijn ordening. Paar wordt zo. Eigen poeten hebben we beiden kilometer stalen. Jeder dag heeft poeten een paar kilometer moois uit opgeweiteld. En ik kon hem niet aanholen. Aber jeet voi, je bent toch zo'n goede vriend. En nu jorg je hun, je een honder, bloes we in deze kilometer. Du wist u, dit is wat gewoon slecht is voor God. De pa holt zijn Bibel uit en leest hem een vers weer uit een Filipperbrief. Nur stöd en Streitsucht, sondern en Deumut ohne dem anderen zal we herrscher achten als ons selbst. Het lezen een paar dem Vier. Joris verstunde jeder Gott, aber ein Gedanke wie heu ganz woanders wens, heu muss bloß denken und de Kilometer, heu kun ich muss herrschen, wo zijn paar am hier verlesen. Heu wist het zo heu Gott, dat het aufjenstig wie, wat heu wie. En dat het gewoon niet goed weer. Maar hij wil zo jaren gewennen bij de kilometers.

op en dag kom Peter op voet zijn moeders en zegt, du, het voor jezere zovens nog een maar om een dorp. Het heb nog 5 kilometer opgeweteld. Dit oeide hem jet nog veel dollar. Hij had ook van dood om gans een dag gans slaas te lonen. Nee, we zullen plus worden dat hij ook van 5 kilometer treedt. Zo ovens lag hij een badendag bloes onder kilometers. Hij had ook tonen last met zijn eerste te spelen. Hij dacht bloes waar hij poten voorbij holen kon. Daar kwam hem neer, zei de gedanke. Jo, ze wordt hij dat doen. Hij wordt maar tijdig opstaan, waar nog alle sluipen, en dan wordt hij wiet voren met zijn rood. Wat de andere opstaande, had hij zijn kilometers al boven. Ze worden ten, jo, dit wil je zei de gedanke. Om nächstens morgens wij dit op, als nog schema weer. En dan voer hij, eerst om een dorp, nee, dachte, wanneer mijn pa nu op ons opsteed. Nee, hier om een dorp wordt het niet voor. Het wordt allemaal in de wereld voor. En als hij op een eind wereld weer, dan zag hij de waas de kruidsjes door. En de jent ook naar de zijde nog. Jo, hij wordt nu maar links voor. En door de lijn, door je een groter was, en door weer goed bevoren, door wie hij niet zo alleen. Hij voelde de zon steeds al immer hesje, het wordt immer warmer. En hij voelde immer pinja, hij voelde vele kilometers voor. De wind schuif hem ook zo schoon van heen, dan werd het pedalen niet zo zwaar. En nu voer hij en zag gans wit verre, door zijn dorp. Jo, dacht hij, dit wordt de nummer 1 zijn. En vandoor voer hij dan der schee binnen in het huis. Tot is dan een gans wit en dan heeft hij 7 kilometers opgeweteld.

Hoi voe, aber dat we toch gewoon schoon wietbadder darp. Dat houdt dus van wieden niet zo wiet uit te zijn, ja. En nu voe hij en voe. Hij wordt al immer mooi dan aan daar zo schendlich. Van bedisse woer met wader, voeren. En dan nog nu wo de zon al zo erschien. En als hij weer daar bijkom, wist hij gewoon niet neem als dit ook werkelijk nummer eind weer. Toen zag hij ook al een ölen onkel in goede oor bidden. Hij voer bij dem onkel bij en vroeg, is dit je nummer eind? De onkel zie hem met grote ogen aan en zei, aber jong, dit is toch niet nummer eind? Dit is het daar nummer 14. Nummer 14? Dan zie je het naar de gans falsche zijde voor, zei de heer nu treurig. Hij wank schwind aan en voetreed. Aber nu moest je hij dat ganse eind jen wind voor. En hij voer en voer en de zon die speelde hem op m'n kop. Hij wordt al gans flotterig zo schrijdelijk hongerd aan m'n daarsdam. Hij dacht nu al niet aan de kolomoiters. Hij dacht bloos we komen uit pienis naar huis. En hij pedaalt uit alle kracht. Hij wist nu op veel steden al gewoon is, als hij er nu links in de reis moest voeren, gaan we hij zo duip en gedanken wezen dat hij gewoon niet zo opgepost had. En nu voer hij en voer.

die Sache van wieden er darb. Nu freit hij zich zo zwaar. En als hij naar huis komt, wie de klok al 2 na middag. En zijn eldere de zochter amokal alle weent. De weer al gans opgericht, wo es aan ziet plusje bleven. Als hij naar huis komt, tiet hij op zijn klamoeterstaler en zag, hij weer vandaag 2 dagen de klamoeter ervoor. Ja, dit weer zo er veel. En daarmee had hij ook poeter wiet overhoeld. Aber dat mag hem nu ook niet meer geleidelijk. Hij dacht nu bloos dat hij hongerig weer en dorstig. Nee, de klamoeters, die waren nu niet meer wistig.

Dat Tjenja-program van Radio Zegenswelle jeet vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irijn Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund wat er dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

Hallo Tinja, hier is Toon de Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja life en dat hij wil hebben dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag en beste meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Een reisboek voor dit leven. Ik wil eerst in Psalm 119, verses 105, but 112 lezen. Hier zegt het zus dit. Dein woord is een lamp met den weg te wijzen, ook een licht met den steeg te bedagen. Ik heb geschworen dat ik deine gerechte gesetze hullen wil. Ik heb zeer geleden, aber bewoor mijn leven, o Heer, zo als du in dien woord versproken hast. Heer, laat die dat vrijwel je dankopfer uit mijn muil je vallen. En leer mij deine gesetze. Mijn leven is immer en duidest je voor, en doch vergeet ik dien gesetz nicht. En de Gottlose hebben een schlang voor mij opgesteld, aber ik zie niet van dien gesetz aufgeehrt. Deine gesetze zijn mijn oivjet aufgeet, en ik vrij mij van horte deite han. Ik heb mij im hort vergenomen deine gesetze immer en oivig te heulen. Een reisboek voor dit leven. Als papa de Bibel neemt, checkt Rabbi Rolf naar de vloer. Am je vallen de aandachtstijden nischt. Aber zijn eldere zeden, de wieren zijn wichtig. De Bibel is verkrijgt nu, voor van deel en voor Emma, zei zijn mama Verke. We kennen zeer veel leren van de vergoedenheid, zodat we niet zelfs je fehlers merken wat anderen gemerkt hebben. Papa zegt ook immer dat de Bibel lezen weer zeer nutzbaar. God zijn einzige zoon, Jezus, leeft op deze aarde ohne een fehler te merken. Dat is zeer interessant van te lezen in God zijn woord. Rabbi stemt aber niet met. Hij dacht de Bibel weer zeer langweilig. Dat is je bloes van mensen wat duizenden jaren trei leefden, zegt hij. Vandaar is je alles zoveel anders. Aber als papa bekend merkt dat hij wil naar Australië wanken op je schaafde en dat zijn familie met kan, weer Rabbi zei je opgericht. En een dag bracht hij beetje een loonkwarte van zijn schoolleraar met naar huis. Mijn schoolleraar, een Friese, is in Australië geweest, zegt Rabbi. En hij vertelt mij verschiedenste ervan. Vele dingen zijn toch zeer anders als hier. Check je maar naar dit. Hij liet mij zijn reisboek. Dit erklärt wat van de dingen een door kan duinen en wat een niet zal duinen. Ook goede plaza ten bezet je. Ah, nou dat is ook alle zeer goed, zegt papa. Aber wat die dat niet zeer lang

0: Moeilijk worden dit alle te lezen? En die leraar, milk hij niet wat velas en had hij ook niet nog problemen gehad?
1: Nou, op een gond zeg je, lacht Robbie. Hij vertelt me daarvan, zo dat ik niet dezelfde velas merken word. En deze beetje worden niet langwillig zijn voor mij. Ik wil leren waar een kon een goede reis hebben en waar een kon voordig worden in dat land. En dat helpt om vriezen op zijn reis en dat wordt ons ook helpen. Papa frintelt. Een reizenboek is een goede gedui, zegt hij. Opa, wenn du nicht interessiert bist in dat reizenboek lezen voor die ganz wichtigste reis, wundert mij dat. Dat doet het best lezen.
2: Robbie checkt papa zeer groot uwig aan. Naba, wat van een reis, vroeg hij.
1: Wat van een reizenboek? Na die reis dacht het leven, antwoordt papa. De Bijbel is die reizenboek en God de schrijver is de beste vierer voor deze levensreis.
0: Robbie stond en grabbelt. En had ik niets te zeggen. Hij had ik nog niemals aan den weg door even gedacht.
1: Du bist reich, papa, stond Robbie schließlich te. En nu heb ik nog wat vrouw voor die. Prüfst du durch dit leven te reizen ohne een reizenboek? Glaubst du dat de Bibel langwillig is en niets met verdeel te deine haft? De Bibel is vol van verschriften en hulp en rood voor ons. Door is alles binnen wat we brukken, om een goede reis merken door dit leven. En God lijft ons zo zeer, dat hij de Bibel schrijven leidt, omdat we hem kunnen tjanen leren en voor de ganze eeuwigheid met hem te zijn. O, wat wichtig is die dood. Wat immer. Verhergeschreven weer geschreven, dat wie dooruit leren zullen, en dat wie durch de geduld en de troost en de schrift voor de hoopning hebben. En dat is in Römer kapitel 15, vers 4 geschreven. Zijne Gotteskraft heeft ons alles geschenken, wat wie tam zeilig worden en een frommet leven brokken, doordurch dat wie den channel leren. Die ons zoveel goede toekomen leidt, dat hij ons te zijn ene heerlijkheid beruipt bedeid. Dat is in 2 Petrus kapitel 1 vers 3. En nu onze verse uitwendig leren is in Psalm 119 vers 105. Je zegt dat is dit. Den woord is een lamp met een weg te wijzen, ook een licht mij den stich te bedachen. Ik wil het nog eenmaal zeggen. Den woord is een lamp mij den weg te wijzen, ook een licht mij den stich te bedachen. Dat is in Psalm 119, vers 105 geschreven. En onze gedanke in deze geschicht is, de Bibel is dat reizenboek voor dien leven. Nog eenmaal, de Bijbel is dat reizenboek voor dien leven.

Dank zijn Tjenge voor aan je schotzane om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht van iedere dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat du deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

0: Nu geef je een gezicht, dat die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: We hebben hier nu een oudere gezicht. En dat kleine boekje in het Oude Testament, wat de hoge lied Salomo's heeten dat, daar wordt zelden van gered. Vele mensen weten niet helemaal dat het in de Bijbel is of de woord dat daar is. Maar dat zijn koude reden of koude falschen benen. Im tweede kapitel, in de 15e vers, daar zegt dat, fanget ons die fixe, die kleinen fixe, die die Weinberge verderben. Dit is een wertvoller Schatz, een wertvoller Farsch, wat viele Menschen endlich gar nicht mehr weiten, wo sie dem sollen bepulsen. Aber da wir nu gar nicht lang zwingen, älterer Mann, wat al 71 wir, der hat sich nu bekehrt in sein Oulet Ella. Und worum hat er dort? Hij had immer in de kerk gewonnen, van jong af, dat hadden zijn ouders aan geleerd, dat weer aan toen gewoonheid geworden. Hij kan de schrift. Hij had bloos niemals zich bekeerd, ook niemals niet zich handgegeven, dan hij voelt zich kemel schuldig. Hij dacht, hij weer zo goed als de Noba, of nog beter, hij gaf nog geld toe de arme. En hij weer een zeer oprechter man, zo hem even. En nu dat er oud is, kent met eenmaal een gastredner in ihre kerk. Dat is gewoon niet een bijzondere redner. Die kan gewoon niet zo goed reden als er ene prediger. Over die redt, dat is een gelijknis. En wie weet ons heiland, die redt je ook vele dingen, dat is een gelijknis. Nu zegt deze man, ik zie een liefhebber van de natuur. O God, alles erschaffen heeft. Ik wil uit de vijl, oh, die interesseren mij zo. En daar waar ik wonen, daar zijn veel gebergen. En wanneer ik dan tijd heb, dan ga ik manchmal op de hoge boeien op. Dan neem ik me zo'n kikglas met, zo'n varenroer. Dan zie ik me daar waar een odler. Wat er zeer hoog vliegen dat. En die zijn zo hoog, die kan ik meest niet vingen. Die laten zo clean. Die voren daar dan zo majestätisch in een rond. En dan om een tijd lang, dan kämpft hij erop, en dan zat hij zich daar ergens voor op een boom of op een steen. En het eerste wat de odler deed, dan bekijkt hij zichzelf. De kop die jet nog hingen. En hij kan dat speren, maar al die duizenden vaderkjes wat hij heeft. Want als een vaderkje niet krijgt een plaats is, dan strijkt hij zijn hals uit in een schnovel, laat hij dat krakelijk aan. En wanneer dat niet schaft, dan plekt hij dat uit en laat dat vallen. En dan dat hij nu de andere ziet. Hij is zeer pinkelijk over zijn vaderen. Dat deed hij dat wanneer met hem zal nooit komen dat hij voortrijd is om opvliegen. Hij deed zich niet eerst verrijven. Dan zijn er over ältere odlers, die wat kränklich zijn. Die vliegen niet zeer hoog. En wanneer die zich zaten, dan beobacht ik dat die ihre vaderen, die zijn zo roeg, die stonen alle in een hecht. Die feilt dat gewoon niet meer, dat die vaderen niet om plaats zijn. Dan zegt de prediker, zo is het in ons geestelijke leven. Hoeveel van ons kunnen hoog vliegen in onze vrijheid, of hoeveel van ons zijn zo beloot en zo roch hebben we ons leven ingestald, dat we bloos ganz leer hier moeten rondwandelen op deze eerd. Onze himmlische gezinnungen, die blijven ongen, en zijn de irdische dingen zo wichtig. Da sagt er nog hingeraan, Jacobus sagt, wer er weet, Gode te donen en dat ook nicht, dem is dat Sünde. En dan zeg de prediker, zijn er vielleicht in deinem leven, wo zinden wat du hast, ungeloten? Sachen, die da ganz klein, dus kleine vaderkjes sind, wat nicht ganz am Platz liggen? Dat gript is im oude Mond so an, so haustig. Da zit hij zich met einmal, dat hij is als een kranker Odler, hij heeft ganz ungen op beeerd en mij gefleuren. Dan merkt hij voort, vorig met die Sache, hij bekeert zich, en vraagt ook voorts naar de taufe. Nu zegt hij in zijn oude Ella, Nu kan ik nog eenmaal hoog vliegen. Nu weet ik waar ik gefeild heb. En waar die kleine vaas mij den Wienberg verdorven hebben, die kleine zenden. Ik dacht dat wir alle bloß so glückaltig kon ik dat waag leven. Ik dacht dat wir nicht flam, ik wie so gut als de nächste. Ik zijn ende worden, ik kan mij niet met mensen meten. Nu heb ik de vrijheid, nu ben ik vrouw en Herren, nu sperr ik daar van mijn vaderen niet recht liggen. Wel we aan de vaders denken, het zijn die kleine fixe die die Weinberge verderben. En Paulus zegt in 1. Korinther 15, 33, lasset euch nicht verführen, weise Geschwätze verderben gute Sitten. Und es ist wichtig, dass wir abhausen, dass wir durchstohnen und wachen, muss wir alle in unserem Glauben behoren, was am Ende der Jesu Christum.
0: Nu hier wie eine Geschichte, die wird gebracht bei Onkel Obram Janssen von Blumenheim in Saskatchewan.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

De leiwafvoerder in den Himmel haf ons de geleen het je boeren dit programma van der waren uit te stroelen. En ik mocht alle touwheren welkom heiten en ook wensen dat de haar einem jeden bij touwheren mocht zeenen.

en dat moet ook dien leven aansluiten. Wat is Jezus Christus die ons persoonlijk? Is hij die rade, haar een meester geworden, mocht God die dat geven. Amen.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bestand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons vader toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uwe klok 6. En nächstitten kan op 22 blauwe uur.

Wel wie in de top dat Vater Unser uit Matthäus kapitel saß, van vers 9 dech 13 lezen. Daar zag de Herr Jesus te zien in je zo. Daarom zal je zo beden. Ans voor dem Himmel, die Nome zal heilig geholen worden. Laat ihn rekkomen in dienen Welle, ab ihr de Jerose gedonen worden aus dem Himmel. Jef ons dat brood dat wie van deur brokken. En verjef ons onze schuld, so als wie die verjeven die zich aan ons verschuldigd hebben. Bring ons niet in Versetjung, aber bewoor ons voor den Beisen. Dat recht, de Kraft en de Herrlichkeit zijn ewig dienen. Amen.

onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 705. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 705.